0: if the history of sugar is associated with changes in the European diet through the 18th and 19th century, by the 20th century, the pioneer for a lot of those changes is definitely the United States.
1: Het begint eigenlijk aan het einde van de 19e eeuw, wanneer steeds meer mensen naar de stad toe trekken. Dat betekent dat die voedselvoorziening efficiënter moet. Het betekent ook dat heel veel mensen niet meer hun eigen eten en voedsel verbouwen. Niet weten waar hun voedsel vandaan komt. En dat betekent dat fabrikanten een kans krijgen om voedsel te gaan produceren dat voorverpakt is of ingeblikt is.
0: And so that food revolution really served the function of putting sugar everywhere in all sorts of consumables that we buy off the shelf.
1: Dat suiker tamelijk goedkoop is en omdat voedsel met suiker langer goed blijft.
0: Sugar slips into our diet in all sorts of pernicious ways. And I think that with the arrival of sort of mass-produced branded foods, maybe people become even less conscious of how much sugar they're eating.
2: Anticipation is making me wait.
3: In the late 19th century, American food companies reinvented what people ate and exported their new products across the globe. Fast food, ice cream, fizzy drinks. It was a new golden age for sugar.